0: Nai op Radio Actief.
1: Voelen we ons erover bij een dam aan Duitsland. Die Duitse zangerin als singer, songwriterin Tiffany Harris heeft ook schon met Tokyo Hotel alle Farben door de Offenbach Summe geschaut en ook voor sie Songs geschreven. Seit 2022 schaffelt ze ook eigen Songs en heeft zuletzt ook door de Abfallöscher gehad. Zijn neues Single nennt sich Find Me en we luisteren ook kurz

0: Nye op Radio Actief.
1: Voelen we ze erover bij een dam aan Duitsland. Die Duitse zangerin als singer, songwriterin Tiffany Harris heeft toch schon met Tokyo Hotel alle Farben door de Ofenbach zimmer geschaut en sogar für sie Songs geschrieben. Seit 2022 schöpfelt ze auch ähnliche Songs en heeft zuletzt auch door de Abfolger gehad. Zijn neues Single nennt sich Find Me en we luisteren door kurz.